0: Keizerstad 80's.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Keizers tot Edis.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door economische doelen in Rusland aan te vallen. Hij dreigt terug te slaan door juist de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie onder vuur te nemen. Oekraïne voerde het aantal droneaanvallen deze zomer flink op en richtte zich daarbij ook op bedrijven, waaronder webwinkelgigant Wildberries. Servië klopt nu toch aan bij de Europese Unie voor hulp bij een enorme natuurbrand vlakbij Belgrado. Eerder weigerde de regering Europese blusvliegtuigen omdat Rusland een groter toestel stuurde. De brand is nu zo groot en hardnekkig dat extra hulp uit Brussel nodig is. En het verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft geleid tot een flinke politieke rel. Een lokaal politicus van de linkse partij Syriza haalde op sociale media hard uit over een heel opmerkelijke maatregel. Inwoners van het dorpje Kouramades zouden namelijk de vraag hebben gekregen hun ramen dicht te houden, zodat de zangeres geen last zou hebben van nieuwsgierige blikken. Of Madonna zelf achter dat verzoek zit of daar überhaupt iets mee te maken heeft, is niet bekend. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zo.

0: Keizerstad, 80's.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door economische doelen in Rusland aan te vallen. Hij dreigt terug te slaan door juist de meest gevoelige sectoren van de Oekraïne nadat gesprekken over een handelsakkoord mislukte. De Canadese heffingen zullen gelden voor onder meer zuivere staalproducten, maar ook voor elektronica en landbouwproducten. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. En een wandelaar heeft gistermiddag het lichaam van een overleden vrouw ontdekt langs de Maas bij Venlo. Hulpdiensten hebben de plek meteen afgezet voor onderzoek. De politie houdt gezien de omstandigheden rekening met een misdrijf. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd is in volle gang. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Tot ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een 68-jarige man uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. Canada voert op 8 september importheffingen in op Amerikaanse producten, dat meldt premier Carney. Het is een reactie op de Verenigde Staten die eerder heffingen van 50% instelde nadat in 40 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op Amerikaanse producten, dat meldt premier Carney. Het is een reactie op de Verenigde Staten die eerder heffingen van 50% instelde nadat gesprekken over een handelsakkoord mislukte. De Canadese heffingen zullen gelden voor onder meer zuivere staalproducten, maar ook voor elektronica en landbouwproducten. En een wandelaar heeft gistermiddag het lichaam van een overleden vrouw ontdekt langs de Maas bij Venlo. Hulpdiensten hebben de plek meteen afgezet voor onderzoek. De politie houdt gezien de omstandigheden rekening met een misdrijf. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. De meeste plekken worden droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Keizersdorp 80's.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie van Pro en D66 verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5 naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting dan naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks de hoogste toeristenbelasting ter wereld. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 gemiste bemanningsleden van het gezonken vrachtschip Ocean Winner in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er slechts 2 gered. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3 uur vanaf de 4e startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Maar ten noorden ervan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Keizersdorp Classics hoor je dankzij flexkwaliteit. Voor versterking van de publieke sector. Kijk op flexkwaliteit.nl.

0: Keizerstad 80's.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Aan Iran gelinkte hackers legden vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen plat via een cyberaanval, meldt The Telegraph. De centrale is onbekend, maar omdat de stroomvoorziening niet werd geraakt, gaat het vermoedelijk om een kleine centrale. Tegelijk vielen vermoedelijk Iraanse hackers watersystemen in 12 Amerikaanse staten aan, waarbij ongezuiverd grondwater in leidingen terechtkwam. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort heeft een dubbel gevoel over de voorlopige laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie, maar verdrietige dag en vindt de aanwezigheid van de koning bijzonder. Max Verstappen, die zaterdag de 7e kwalificatietijd reed, is ziekig. De race begint om 3 uur. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, wil onderhandelingen met Israël hervatten om aanvallen te stoppen en een terugtrekking te bewerkstelligen. Damascus verbrak eerder contact na een Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Zaterdag veroordeelde Syrië ook een aanval op een auto ten zuidwesten van Damascus. Shaybani benadrukte Israël momenteel niet te vertrouwen. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nieuwenhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. Het weer dan? Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: lekker stad FM.
1: Te gekke muziek.
0: Jouw nummer 1 in de zomer. Jouw nummer 1 in de zomer.
1: De lekkerste.
0: Keizerstad FM.
1: Hartstikke mooi.
0: Keizerstad FM. Jouw nummer 1 in de zomer.

0: Keizerstad, 80's.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Skeef roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Fietsers kunnen op z'n vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nierhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort heeft een dubbel gevoel over de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie, maar verdrietige dag en vindt de aanwezigheid van de koning bijzonder. Max Verstappen, die zaterdag de 7e kwalificatietijd reed, voelt zich wel wat beter vandaag. De race begint zo direct om 3:00. Het weer dan? Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Keizerstad Classics hoor je dankzij flexkwaliteit voor versterking van de publieke sector. Kijk op flexkwaliteit.nl.

0: Keizerstad ethisch.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de luchthaven van Düsseldorf werd een 52-jarige Duitse vrouw vrijdag gestoken door een 5-streepschorpioen die zich verborgen had in haar jas. De vrouw keerde terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht en daarna overgeplaatst naar een universitair ziekenhuis voor verdere behandeling. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Schieve roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant in het Oost-Zwitserse Tussus zijn inmiddels 4 doden gevonden. Zaterdag werden 2 lichamen aangetroffen en later nog 2.

0: Die mensen ontsnapten, van die 8 gewond raakten. 2 ernstig. De oorzaak wordt nog onderzocht. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol kwamen in 2 dagen tijd 2 Duitse klimmers om het leven. Een 64-jarige viel 80 meter van de Olperre en overleed ondanks hulppogingen, waarbij een helikopter vanwege slecht weer niet kon landen. Een dag eerder stierf een 19-jarige na een val van 40 meter bij de Grossglockner. Het weer dan? Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Keizerstad Classics hoor je dankzij flexkwaliteit voor versterking van de publieke sector. Kijk op flexkwaliteit.nl.

Keizerstad ethisch. Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 2:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen singel. En de politie houdt nu sterk rekening met de misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden.

0: gevonden bij Beachport. Ook grote kuifsteuns en dwergpinguïns raakten besmet. De overheid lanceerde het Plan van Noach-programma met een budget van 1,2 miljoen voor vaccinaties, waarbij één vaccin bijna €800 kost. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
1: Keizerstad Classics hoor je dankzij flexkwaliteit voor versterking van de publieke sector. Kijk op flexkwaliteit.nl.

0: Keizerstad Ethisch.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij het instorten van een vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 3:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met de misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. Een 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.

0: Keizerstad Ethisch.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldt het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Berg op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. Bij het instorten van de vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige

0: Keizerstad Ethisch.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Berg op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. 2 verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In een nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws.

Like us on the radio, then like us on Facebook.

Like us on the radio, then like us on Facebook.